Ik zei iets tegen iemand, maar ik weet eigenlijk niet meer wat. En ik ben vergeten tegen wie. Ik probeer me te herinneren waar het was. Er kwamen 37 ganzen overvliegen. En die streken verderop neer, aan de rand van het moeras. Toen ging de zon onder. In het papier drijven de wolken voorbij, waaruit de regen is gevallen, waar de bomen van groeiden, waar het papier van is gemaakt. En in het papier schijnt de zon die was opgekomen boven het woud, waar de houthakkers met hun bijlen doorheen gingen. En hier is het brood dat ze bij zich hadden. En het papier waar ze hun brood in hadden verpakt. 'S Ochtends, toen Nien Guan Bao voor de spiegel stond en die dicht naar het hand begon te scheren. En naar het water keek waar die zijn scheerkwast in doopte en dacht: er is niets

Het verheugt ons dat we hier aan land zijn gegaan. De stromen brede rivieren en in de bos hebben we fruit aangetroffen. Aardbeien, karmozijnbes, walnoten en wilde druiven. De grote magazijnen verkopen eieren, schoenen en pannen. En na de inkopen kun je je laten portretteren met je nieuwe klakhoed. Voor de schouwburgen staan rijen mensen te wachten. En in de restaurants haast de ober zich naar open en dichtslaande deuren. In de voorsteden zijn badhuizen en theehuizen. En aan alle muren in de hotels zijn onzichtbare luidsprekers geplaatst, waar een mist van muziek uitwolkt. Muziek waar we 40 jaar geleden op dansten. Een bas die 4 noten herhaalt en herhaalt. En een opgewonden zanger die zegt dat we moeten dansen. Dansen. Maar weet je wat hij ook zei? Weet je wat hij ook zei? Niet doen is geen optie. En in onze oren ruisen en klappen de geluiden van de stad. De bussen. De over de straatstenen hollende zakenlieden. Die in de ingang van de metro afdalen en in krantenlezers veranderen. De bellende fietsers. De stretch limo's. De wind over de snelwegen. Over de aquaducten. Over de opslagplaatsen van de haastige wijnhandelaren. Knippen en plakken. Dan uitscheuren en weggooien. En uit de prullenbak halen. Op tafel leggen en vergeten. Dan begint het te regenen. En het gaat harder regenen. En nog harder. En zo hard als nu zal het regenen.

De oude bomen zijn gerooid. En in het midden van het park ligt nu een doolhof. De bronzen fabeldichter op zijn schelp bij de ingang houdt met zijn ene hand een bronzen rol papier vast en staat met zijn andere hand ergens naar te wijzen. Zodra je de doolhof binnengaat, kom je er niet meer uit. Op de paden valt de schaduw van seringen, meidoorn en kamperfoelie en allerlei struikgewas waaruit kunstige vioolmuziek klinkt. Maar dat kun je hier niet horen. Waar ben je? De gesprekken om je heen worden overstemd vanuit de luidsprekers. Iemand kondigt de volgende halte aan. Tegenover je een stewardess met een rugzak en een vouwfiets. Naast je een zakenman die de krant staat te lezen. Achter je iemand die kennelijk onlangs verkouden is geworden. Dan komt je oom die in de eetkamer op het dressoir ligt overeind en zegt met grote ogen: ik eis een liefdesverklaring. Maar tegen wie zegt hij dat? En wanneer was dat? Je zou willen dat er een lange stilte valt in het lawaai dat je omgeeft. Maar stilte bestaat niet. Nu probeer je het ruisen van een waterval voor te stellen. Maar dat gaat niet. En in je benen voel je de overgebleven behoefte om te dansen. Onduidelijk welke muziek daar uit de oordopjes komt van iemand achter je.

tussen de verlichting en de kast voor het serviesgoed hangen de spinnen, geduldig, in schijnbare rust. Een mug verkent de keuken, hij was hier nog niet eerder. We bezoeken vandaag een Japanse theeceremonie. Die bestaat niet alleen uit het drinken van de thee, maar ook uit bepaalde armbewegingen als je de theekom bekijkt en het schuin houden van je hoofd. Beroemde theemeesters worden omringd door leerlingen aan wie ze hun kennis doorgeven. Wie eenmaal aan een theeceremonie heeft deelgenomen, weet welk geduld en welk uithoudingsvermogen ervoor nodig zijn. Dat later op de middag. Maar eerst gaan we naar de ganzen kijken. Vandaag strijken ze neer aan de rand van de moeras. De wind is gaan liggen in de drassige veengebieden. En de zon gaat vandaag al vroeg onder. Maar je moet nog van alles weggooien. En vanuit de prullenbak moet het nog naar de vuilnisbak. En je kunt de deur naar de tuin niet open krijgen. Wie heeft die deur op slot gedaan?

0: Prachtig. Dan zou ik het bij...
1: Opnemen is leuk. Ja, we houden het
0: hier bij. Hey, zijn dit de microfoons?
1: Ja, steeds.
0: Eentje die kant op, eentje die kant op.
1: Ja.
0: Fantastisch, hè?
1: Ja, en dan zit er nog zo'n ding bij voor de
0: klank. Ja, ja. Even als het waait. Ja, ja.

0: Limo? Limo.
1: Limo.
0: Limo. Stretch limo.
1: Stretch limo.
0: Oh, waar ik het bangst voor ben is de Nguyen Quan. Hoe zegt hij het? Hij zei nu weer dat het Juan Bao was misschien.
1: Ja, en hij heeft het bestudeerd. Nguyen
0: Quan Bao. En de Thich Nhat Hanh. Al die haast, mooi hè?

0: wat me zo opviel was dat alle dwarsverbanden en schijnbare tegenstellingen en dat het bijna wiskundig klopt.
1: Ja, dat gevoel krijg je.
0: Dat gevoel krijg je, ja. Ja. Maar ja. Hoe heb je dat zelf beleefd?
1: Nou, het is... Ik heb het... Ja, als ik dat nu lees, denk ik ook, jeetje, wat zit dat geheid in elkaar. Maar ja. Ik heb het volkomen intuïtief in elkaar gezet.
0: Ja.
1: Gewoon dingen aan elkaar geplakt die me bezig hielden op dat moment.
0: Ja.
1: Wel met het idee dat bij elkaar zou kunnen. En ik hou erg van... Kijk, je hebt altijd het punt met... Als je schrijft, dan roep je beelden op. Dat kan niet anders.
0: Ja.
1: Tenzij je heel moedwillig alleen maar lidwoorden en voorzetsel gebruikt.
0: Ja.
1: Maar zelfs dan roep je al toch al een beetje een beeld op. Mijn gedachte is altijd dat je moet proberen om dat zo scherp mogelijk te doen. Dus gedichten, als je een gedicht leest dat niet helder een beeld oproept, dan denk ik, ja, dat is niet goed geschreven.
0: Ja.
1: Ik hou niet van onduidelijkheid, vaagheid of zo.
0: Ja.
2: Weet je wat ik gek vind, bijvoorbeeld? Dan zegt hij dat fruit, hè, aardbeien, karmozijnbes, walnoot en wilde druif. Maar het zijn natuurlijk ook wilde aardbeien. Maar die karmozijnbes en die walnoot zijn waarschijnlijk ook wild. Zeg je dan, ja, dat zijn dingen die mij dus bezighouden.
0: Ja.
2: Waarom geen wilde aardbeien en wel wilde druiven, Martin? Ja, grappig. Wilde druiven. Ik wilde druiven. Ja, dat zijn van die verborgen dingen. Dus aan de ene kant heb je, zullen we maar zeggen, de wilde bossen. En aan de andere kant heb je dan de beschaving in de vorm van eieren, schoenen en pannen.
0: Ja.
2: Het zit echt heel dicht tegen elkaar aan. Het is mooi. Dat is echt heel mooi. En hij doet ook een soort rijm met... Dus aan de ene kant de Schouwburg... en dan in het tweede gedicht krijg je de theeceremonie.
0: Mm-hmm.
2: Wat ik heel mooi eraan vind... is dat er bepaalde dingen dus in allebei de gedichten terugkomen.
0: Mm-hmm.
2: Dus in het tweede gedicht zit die herinnering aan dansen in de benen... wat in het eerste gedicht een imperatief is... waar wij zo van spreken, dat je moet dansen.
0: Mm-hmm.
2: En dat is een herinnering aan dansen geworden... Ja, dus ik vind hoe het ene gedicht in het andere ricocheert heel erg mooi eraan. Heel mooi vind ik dat. Ja. Nou mag ik het goed zeggen. Huh? Ja. Dus in wat ik ook mooi vind, in het eerste gedicht probeert hij zich te herinneren waar hij is. En in het tweede gedicht is hij ergens waar hij niet meer uit kan. Dus dat is eigenlijk...
0: Oké, dat is
2: een goeie. Dan ben je ergens waar je misschien wel niet wilt zijn. Of in ieder geval waar je niet meer, waar het heel duidelijk is waar je bent. Omdat er een grens aan zit. Maar dat is een schaduwzijde van een nachtmerrie natuurlijk. Want het zijn allebei dromen, hè, denk ik. Of denk jij dat het één en dezelfde droom is? Denk je dat het helemaal geen dromen zijn?
1: En dat is hoe, naar mijn idee, het denken ook werkt. Het leidt altijd van de ene gedachte in de andere.
0: Ja.
1: Je kunt proberen een tijdje over één ding na te denken, maar voor je het weet, zwaai je toch weer af.
0: Ja.
1: En als je droomt, gebeurt dat volkomen ongecontroleerd. Als je wakker bent, je denkt na, dan... Zitten kan er een soort controle in zitten. Maar het fascineert me altijd hoe je waarschijnlijk bij associatie van het ene in het andere terechtkomt.
0: Ja.
1: En het is mij opgevallen dat als je dingen keihard aan elkaar plakt, en het zijn dingen die. Voor jouw gevoel bij elkaar horen, dan dan werkt dat.
0: Ja.
1: Dus dan kun je wel krijgen dat een lezer gaat denken, wat heeft dit met elkaar te maken? Maar als het echt goed is, dan zal hij zich dat zelfs nauwelijks afvragen. Mm-hmm. Dan vind ik het gewoon lekker om daar eventueel over na te denken, om dat door te denken. Maar het is geen puzzel van wat betekent dit of wat betekent dat.
0: Ja.
2: Alles gaat over water in dit gedicht. Ja, want het
3: waterval. Natuurlijk. Je probeert het huis van een waterval voor te stellen.
2: Ja, nou, fonteinen betekent fontein natuurlijk.
3: Ja.
2: Met zijn schel. Ja.
3: Het raadsel van Martin Rijns.
2: Niks is wat het is.
3: Nee. Dus.
2: Ja, die oom, dat zou me ook nog wel interesseren. Wie is dat dan weer? Ja, stewardess en zakenman, dat zijn allemaal mensen die van A naar B gaan. Dat vind ik ook mooi, want dat is ook een metamorfose. Die zakenmensen, die veranderen in krantenlezers in de metro. En dan bellende fietsers en stretchlimo's. Dat is ongeveer het grootste verschil tussen het een en het ander natuurlijk. Wijnhandelaar en aquaducten, dat is ook altijd vloeibaar. Ja, het is een slimmerd. La Fontaine. Dus je hebt in de eerste heb je die vruchten en in de tweede heb je bloeiende struiken. Dat is ook een rijm. Wat ik ook een hele interessante zin vind, is stilte bestaat niet.
3: Ja.
2: Dat ruimt weer op niets is. Wat staat er ook weer in? Tich Nhat Hanh. Er is niets wat er niet is. Er is niets wat er niet is. Dat ruimt aan... Stilte bestaat niet. Kan dat dan?

0: als je er is niets wat er niet is letterlijk neemt, dan moet er ook stilte kunnen zijn.
1: Ik ben nou te sofistisch bezig. Stilte bestaat niet.

0: Ik heb dit in een aantal uren geschreven.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Goh.
0: Diep in de nacht, heel erg geconcentreerd.
1: Ja.
0: En nadat ik er wel een tijdje tegenop zag, weet je wel. Ik schrijf niet erg makkelijk. Ik ben niet snel aan het schrijven. Maar als ik eenmaal schrijf, dan probeer ik het zo snel mogelijk te doen. Om bovenop de compleetheid te zitten van de dingen die in je kop zitten. Als je hier bijvoorbeeld een week over zou doen, dan wordt het vanzelf loszand. Dus ik probeer het. Probeer een soort stroom in te krijgen, waardoor je vanzelf doorleest. En zo heb ik ook vanzelf doorgeschreven. En ik heb een soort training in de loop van mijn leven, heb ik mezelf getraind om dan niet te lang, als ik eenmaal schrijf, niet te lang te gaan denken van, kan je dit wel bij elkaar brengen, deze twee dingen. Ja. Gewoon op. Hoppakee, doen.
1: Ja, vertrouwen.
0: Vertrouwen.
1: Ja.
0: Dus echt het vertrouwen op de intuïtie.
1: Ja.
0: Dat is het. En hoe meer je daarop vertrouwt, althans zo ervaar ik het, hoe omvangrijker het geheel wordt wat je oproept.
1: Ja.
0: Mijn bedoeling is natuurlijk dat je aan het eind, als het ware, alles heb opgeroepen. Of niks.
2: Maar dat zijn allemaal dingen waarvan je niet eens weet of hij dat expres heeft gedaan.
1: Ja.
2: Of dat dat intuïtieve tegenstellingen zijn. En dan legt hij de meest immobiele, die oom die duidelijk dood is, bij wijze van spreken. Of althans, dat is mijn. Die ligt dus dood op het drossoir. Die komt ineens overeind en die wil een liefdesverklaring. Dus het leven en dood ook in één ding. Ja, het heeft ook iets van de onvermijdelijke cyclusen van dingen. Dus iets wat wordt afgehakt en waar weer iets uitkomt, wat weer iets anders is. Wat weer heel boeddhistisch is op een bepaalde manier natuurlijk. Zoals ook die Nyingen Xuan Bao verandert in Thich Nhat Hanh. En dan inzicht krijgt. Wat weer uitmondt in het feit dat alles beweegt. En misschien bedoelt hij dat wel, dat stilte niet bestaat, omdat alles voortdurend in beweging is, in feite.
0: Thich Nhat Hanh, die laat ik hier nadenken.
2: Weer heel boeddhistisch is op een bepaalde manier natuurlijk. Zoals ook die Nyingen Xuan Bao verandert in Thich Nhat Hanh. En dan inzicht krijgt. Wat weer uitmondt in het feit dat alles beweegt. En misschien bedoelt hij dat wel, dat stilte niet bestaat. Omdat alles voortdurend in beweging is, in feite.
0: Thich Nhat Hanh, die laat ik hier nadenken over

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifemo van Niccolò Porpora.

U heeft in deze pakrammel kunnen luisteren naar de tweede van 6 hoorspelen die zijn gemaakt in een samenwerking tussen Worm Rotterdam en de VPRO. U hoorde Blood Electric van Henk Bakker. Samenstelling van deze pakrammel, Lucas Simonis van Worm Rotterdam.

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

0: Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Jawel, dit is Dr. Klang en Doom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan? Oh ja. Back to where I should have always been. Oh ja. Now I've learned the meaning to your story. And it's enough. Oh ja.
1: Hello.